0: 1 songs of the past.
1: Number 1. Radioactief retro.
2: 1984, Van Halen met Jump. Dat lied, als we naar herinneren, aan het woord van zanger David Lee Roth, die 1985 band verloos werd. En ik plaats ermee dat zo weer Van Halen met Jump.